jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e Modelbouw Happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e Modelbouw Happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.

Oostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst. Een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Kursaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

elke dag komt het dichterbij. Toen zijn we er vanaf en zijn we weer een vriend. Moment is binnen dat ik je weer zie.

Meters hoge en stop de tram. Of in de gang van school. Het wordt nu echt wel dit dat ik je weer zie. Verlang je, gie ook zo om me weer te zien.

0: Het is nu 3:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de playoffs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
3: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
4: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
4: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee.
1: En zeg jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel, wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash

maar het leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school, je boekentasken onder je arm en je zet content en fier. En je denkt nu gaat het leven beginnen, de vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

je zit op weg naar huis. Hugo Rief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zei jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, een zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken. Naar het fabriek, en het fabriek

directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, heb toch jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt de directeur.

geëxamineerde directeur? Waarom zou Jean-Pierre niet met pensioen gaan? Waarom zou Jean-Pierre niet nog een beetje van zijn leven genieten? Wat denkt de Jean-Pierre? En s'avonds, je rijdt naar huis met je velo en je denkt Jean-Pierre, verdikke Jean-Pierre. Het is de moment om nog een beetje te leren. En terwijl je er aan denkt, zie je de vogeltje passen.

vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme vergeet het maar. Want voordat je het weet, waar zit de pijzen? Bij de opweekjes. En waar zitten de opweekjes?

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
4: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
3: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
3: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
3: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren

0: onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

waren het niet hier. Word me

0: is nu 4 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort burgemeester Marleen Peters.
4: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn, richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn, zo'n soort van kopstaart accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant, richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
3: Een expert onderzoekt het ongeval nog. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
5: Bijvoorbeeld aardrijkskunde, je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
3: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat ook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet. Minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion en daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meeneplein in Sint-Gillis in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
6: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Er is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
3: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge, cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minimaal rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Je zit in de Nossenbelk.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
1: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsche dunne knie.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Koninklijke toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
1: Zat

0: Het is nu 5:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
4: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
5: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
6: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is the playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
2: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
3: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
4: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
3: Ik ben Nancy Bourquani.
4: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
3: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
3: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
3: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
3: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project?
3: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
3: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert. Radio.

Op zaterdagavond 13 juni kan je in de Grote Post naar de comedyshow van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20.

0: Het is nu 6:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de playoffs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
3: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
4: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
4: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet. Nieuws en

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Ook vandaag wordt het opnieuw wisselvallig, met vooral in de voormiddag buien. Er zijn ook drogere periodes met enkele opklaringen. De maxima bereiken vandaag 11 graden. Morgen zijn er nog steeds veel wolken met af en toe opklaringen. Ook morgen blijft de kans op buien bestaan. De maxima gaan dan naar 12 graden.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansgroep Psychic brengt om 6:30 vanavond de show Hout in het Stoffersleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag u er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen in Cultuurcentrum De Grote Post vandaag om 7:00 en morgen om 2:30 en om 7:00 ook. Tickets kosten €16. En dan heb ik nog dit. De Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt vandaag, morgen en zondag de funeraire komedie De Quagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: is nu 7 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie M-Build. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
3: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
5: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
3: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al lang geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens het tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
6: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
3: Onze inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ze is als 4e aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
5: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.

0: op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We begon toch een keer kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Bij die is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja?
5: Zeg dat toch, hè?
4: Ik zeg het toch.
5: Kom eens hier, weg.
4: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
8: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
9: Radio Noordzee.
10: Nieuws en info

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noord.

0: Radio Noordzee Weerbericht.
1: Ook vandaag wordt het opnieuw wisselvallig, met vooral in de voormiddag buien. Er zijn ook drogere periodes met enkele opklaringen. De maxima bereiken vandaag 11 graden. Morgen zijn er nog steeds veel wolken met af en toe opklaringen. Ook morgen blijft de kans op buien bestaan. De maxima gaan dan naar 12 graden.

0: Het is nu 8 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woeger een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is the playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kijkje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
4: Ah, maar ben die in die onze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe is hier weg?
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
9: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: hard to believe.
1: Noordzee Dagklapper.
2: Dansgroep Psychic brengt om 6:30 vanavond de show Hout in het Stoffersleucentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen in Cultuurcentrum De Grote Post vandaag om 7:00 en morgen om 2:30 en om 7:00 ook. Tickets kosten €16. En dan heb ik nog dit. De Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt vandaag, morgen en zondag de funeraire komedie De Quagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Het is nu 9 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
3: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
4: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
4: Ja, Brussel of Mechelen. Ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
4: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Als je echt iets wil doen, vind je altijd een weg. Als je iets niet wil doen, vind je altijd een excuus.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
2: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
2: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
2: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. We moeten het permanent maken.
1: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
2: Verkoop ik mijn ziel.
1: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
3: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: In de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
9: 059 70 27 27.
8: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
10: Schatje?
11: Ja?
10: Zijn we gewoon toch in mijn kieën voor onze trap te vernieuwen, hè?
11: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet over een zin is, schatje?
10: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
11: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
10: Ja.
12: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
13: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Ook vandaag wordt het opnieuw wisselvallig, met vooral in de voormiddag buien. Er zijn ook drogere periodes met enkele opklaringen. De maxima bereiken vandaag 11 graden. Morgen zijn er nog steeds veel wolken met af en toe opklaringen. Ook morgen blijft de kans op buien bestaan. De maxima gaan dan naar 12 graden.

0: Het is nu 10 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gestel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Imotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Papen legt uit hoe dat komt.
4: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3%. En later dit jaar zou dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
3: En gezien de politieke spanningen worden er ook niet meteen rentedalingen verwacht. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad, die is op dit moment trouwens de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade nog op tot 70.000 euro. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook begin volgende week wordt het wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
2: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
3: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
4: Wij hebben een samenwerking met North Sea Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Vandaag hebben wij het over het Oostense dialectwoord letter. Het wordt ons verklaard door Roland de Snerk, auteur van het Oostens woordenboek.
1: Nee, het Oud-Oostens letter heeft niks met het alfabet te maken. Letter betekent weinig. Het is os van te vele of te letter. Er is altijd te veel of te weinig. Ik ging naar buiten, letterpijzend dat regende. Ik ging naar buiten, er helemaal niet aan denkend dat het regende. Het twee met letterverstand is dus iemand met weinig verstand. Het woord letter is zo op de terugloop dat Oostendenaars in vele omstandigheden eerder naar het woord weinig zouden grijpen. Bijvoorbeeld, dat kind het letter, dat kind het weinig. Terug naar ons letter. Het is verwant met het Engels little. Het grondwoord erin is evenwel let of lit. Het Deens kent een lit voor een weinig, een beetje. Het Frans-Vlaams een litje. Ik heb eens bij een frituur in Ekelsbeke, thans Iskelbek, horen zeggen bij dat litje, voor wacht een beetje. En wij Oostendenaars kennen een letje. Ik ga een letje gaan wangelen. Ik ga wat wandelen. Letter dus uit let afkomstig. Letter ken ik ook in een zeer grappige uitdrukking. Als men de vraag van een hongerig kind, wat gaan we eten, ongaarne beantwoord, kan men zeggen, het ze pot met ogen toten, lettervlees en vele karoten. Dat is dus zoveel als, wat gaan we eten, mut. Wat is dat mut? Tonnen dat de boer uit zijn gat schudt.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Your money. Your money. Your money.

0: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
9: 059 70 27 27.
8: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen,

0: en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffenburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dit is Radio Noordzee op 105 FM. Radio Noordzee.

0: Het is nu 11 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Mark Loy, in zijn rijke geschiedenis heeft de Amandine ook een dramatische redding meegemaakt.
2: Dat klopt, dat was in 1982 januari. De Amandine was aan het vissen in de IJslandse wateren, maar ook de Pelagus, de Oostende 202, en die had motorpech. De motor was gedeeltelijk ontploft. Ze waren rond de Vestman-eilanden, een bekend visserijgebied daar. De Amandine helpt de collega's, sleept hem op, maar bij het binnenhalen van de visboel van de Pelagus wordt een bemanningslid van de Amandine gewond, verliest zijn duim. De Amandine laat de sleep los en gaat naar de wal, vaart naar de wal om de man daar af te zetten. Keert terug, neemt de Pelagus weer op sleeptouw, maar de kabel knakt door en dan loopt de Pelagus op de rotsen. Er is wat stormweer. Bij de reddingsoperatie komen helaas twee opvarenden van de Amandine en twee redders, twee IJslandse redders, waaronder een dokter, om.
1: En dat is onlangs nog in het nieuws gekomen.
2: Ja, er is een boek verschenen in IJsland, in het IJsland trouwens, over die reddingsoperatie. En de toenmalige scheepsjongen die het wel overleefd heeft, Bart Gulpen, die is daar bij de presentatie aanwezig geweest.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
3: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
3: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
3: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
2: Waar staan de brievenbussen?
3: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
2: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
3: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: dapperen met moustache.
1: Als je rijdt en je werkt aan de stoot en je komt te laat op zijn werk, dan zijn deze boos. Sorry meneer, zijn, ik kan me overslapen. Godverdomme, zijn slappe hitjes ook nog.
0: Dapperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
3: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
4: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
4: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Dit voorjaar staat er in Breidene opnieuw een inspraakronde op het programma. De wijkvergaderingen staan open voor alle inwoners uit de wijk. Wie een vraag heeft of wil vertellen wat er leeft in de wijk, kan van deze gelegenheid dus gebruik maken. De wijkvergaderingen, die telkens starten om 7:30, vinden plaats op volgende data en locaties. Op donderdag 28 mei, voor Viconje Groenendijk, in het Riekewaardshof aan de Zwanenstraat 11. Op maandag 1 juni voor Bredene Duinen, in het lokaal dienstencentrum De Kateien aan de Duinenstraat 106.

0: van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
3: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand dicht aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
2: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
3: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
2: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.nl.

0: info.
1: Op zondag 7 juni kan je in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg naar een garageverkoop, doorlopend van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de namiddag, in een organisatie van de Gezinsbond.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. En ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
4: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 1 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 anderen werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werd de extreem hoge waarde oxameel gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
4: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
3: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
5: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
3: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen door geschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

woensdag 20 mei neemt Laureen van Gijsegem ouders mee in de emotionele ontwikkeling van peuters en kleuters. De lezing Peuterbuien anders bekijken gaat door in het Huis van het Kind aan de Marktstraat 18 in Oudenburg. Deelnemen aan een van de lezingen kost €5. Inschrijven op voorhand is verplicht en kan via huisvestingvanhetkind@oudenburg.be of op het telefoonnummer 059 34 02 26.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, ik zoen toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, bij wie moet over een zin, hé?
3: Maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hé? Birevan?
4: Ah, Birevan.
3: Ja?
4: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Alive, verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Theaterstudio James Ensor speelt de laatste twee weekends van mei het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: is nu 2 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar dat ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this. It seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top 8. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Richie van Damme is een Oostense hiphopper en songwriter die bekend is als Madsen. Hij brengt in 2010 zijn eerste album uit. Madsen hecht veel belang aan het visuele en bij veel van zijn nummers horen clips. In het verleden traden onder meer Hercele, Lieven Verstraeten en Maurice Engelen erin op. Richie van Damme wil ook een stem zijn voor de Oostense muzikanten. Zo ijvert hij voor meer repetitieruimtes in de stad. Na 5 albums blijft Van Damme ook in 2021 muziek maken. Hij neemt met zijn zoon het nummer Son op, waarop beide te horen zijn. Hier zijn Madsen en MC Luck.
2: What the hell happened over there?
3: Oh, come on, kid. You know, I've been there. Done it. I've seen it. You can trust me. I understand.
4: Son, I'm happy to see you bright and strong.
5: It's time for us to murder this beat. This can't go wrong.
4: You saw me mad. You saw me sin.
5: Now it's time for us to put the pieces back again.
4: Plus the glue. Fuck the old, live the new.
5: Even if you fall, I got a lot of love for you.
4: That's what's up. That's the end. A true son, a true friend.
5: That's what I meant.

0: Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27 voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende, ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
0: Dit is Radio.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Dansgroep Psychic brengt om 6:30 vanavond de show Hout in het Stoffersleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen in Cultuurcentrum De Grote Post vandaag om 7:00 en morgen om 2:30 en om 7:00 ook. Tickets kosten €16. En dan heb ik nog dit. De Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt vandaag, morgen en zondag de funeraire komedie De Quagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: weer zie je dat.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een moet kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje. Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: Goedemiddag.

serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Het is nu 3:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
4: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
3: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
6: Welke spelers zijn terug vrijdag?
5: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
6: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
5: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder.
5: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
2: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
3: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
4: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
5: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
3: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
3: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
3: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
2: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
3: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, het kwik daalt naar 6 graden. Morgen wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Er vallen opnieuw een aantal buien.

0: en de maxima morgen liggen rond 12 graden. Zondag hetzelfde weer, maar gelukkig wordt het dan al iets warmer, bij maxima rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 anderen werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vlaams minister van Omgeving Joop Broens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
4: Ofwel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Ofwel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer erkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
3: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken van maandag 18 mei tot en met woensdag 27 mei. Die dag wordt er in het parlement gestemd over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon en komen er strengere regels als iemand ziek afwezig is. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Naar eigen zeggen als reactie op aanvallen door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Er geldt nochtans al minstens een maand een staakt het vuren, maar het geweld is nooit echt gestopt. Sinds gisteren praten Libanon en Israël in Washington wel opnieuw over vrede. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Fons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
6: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e Modelbouw Happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e Modelbouw Happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Binnen deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan, hè?
3: Ik zeg het.
4: Kom eens eens heren, wacht.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, het kwik daalt naar 6 graden. Morgen wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Er vallen opnieuw een aantal buien en de maxima morgen liggen rond 12 graden. Zondag hetzelfde weer, maar gelukkig wordt het dan al iets warmer, bij maxima rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: 5 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is the playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top 8. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
3: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
3: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
3: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
3: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project?
3: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
3: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede middag.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: En info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, het kwik daalt naar 6 graden. Morgen wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Er vallen opnieuw een aantal buien en de maxima morgen liggen rond 12 graden. Zondag hetzelfde weer, maar gelukkig wordt het dan al iets warmer, bij maxima rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
4: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
3: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
6: Welke spelers zijn terug vrijdag?
5: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
6: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
5: Ja, Brussel of Mechelen. Ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Vandaag hebben wij het over het Oostense dialectwoord letter. Het wordt ons verklaard door Roland de Snerk, auteur van het Oostens woordenboek.
1: Nee, het Oud-Oostens letter heeft niks met het alfabet te maken. Letter betekent weinig. Het is os van te vele of te letter. Er is altijd te veel of te weinig. Ik ging naar buiten, letterpijzend, dat regende. Ik ging naar buiten, er helemaal niet aan denkend, dat het regende. Het twee met letterverstand is dus iemand met weinig verstand. Het woord letter is zo op de terugloop dat Oostendenaars in vele omstandigheden eerder naar het woord weinig zouden grijpen. Bijvoorbeeld, dat kind het letter, dat kind het weinig. Terug naar ons letter. Het is verwant met het Engels little. Het grondwoord erin is evenwel let of lit. Het Deens kent in lit voor een weinig, een beetje. Het Frans-Vlaams een liedje. Ik heb eens bij een frituur in Ekelsbeke, thans Iskelbik, horen zeggen bij dat liedje, voor wacht een beetje. En wij Oostendenaars kennen een letje. Ik ga een letje gaan wangelen. Ik ga wat wandelen. Letter dus uit let afkomstig. Letter ken ik ook in een zeer grappige uitdrukking. Als men de vraag van een hongerig kind, wat gaan we eten, ongaarne beantwoordt, kan men zeggen, het se pot met ogen toten, lettervlees en vele karoten. Dat is dus zoveel als, wat gaan we eten, mut. Wat is dat mut? Het gonne dat de boer uit zijn gat schudt.

Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Je zit in de Nossebelk.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibben, jaas, tot aan uw knies.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
1: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsge dunne knie.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 9:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, Bibi moet over een zin, hé.
5: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Birevan?
6: Ah, Birevan.
5: Ja?
6: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Radio Noordzee.
10: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

meer. Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt de 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Melkersplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het al waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

het nooit te laat. Mama echt, ik hou van nu, dat is dan niet meer overwaait. Traalde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tata, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Ze is 88.

0: doorgaan. Luister naar uw vrienden en geliefden die er ook staan. Ik zeg u vallen is oké, maar je moet doorgaan. En weet wat dat er ook gebeurt, dat je het
1: doet. Hey, dag mama.
2: Dag mamakje.
1: Hey, dag schatje.
2: Hoe is het?
1: Papa, goed, dank je.
2: Ja?
1: Hey, papa, goed, ben genezen. Ben terug aan het werk. Een goede dag en er regen de zon schijnt, dus top.
2: Zeg, ik zie je graag, hè.
1: Ik ook.
2: Wat dan?
1: Ik ook, hè. I love you.
2: Oh.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op zaterdag 27 juni komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.

0: Het is nu 7 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioene op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette Michielsen de chemotherapie stop, omdat haar lichaam het niet meer aankon. Nu is ze dus overleden. Haar dood werd bekendgemaakt op haar Instagram-account met de woorden niet zagen, gewoon genieten. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
4: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die video opvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
3: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn. Mensen mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De 3e is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een 2e kreeg rakenklappen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen, met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden, de Australier Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e rit zegebeet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden. En ook maandag en dinsdag nog buien. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedenavond.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Mark Loy, in zijn rijke geschiedenis heeft de Amandine ook een dramatische redding meegemaakt.
2: Dat klopt, dat was in 1982, januari. De Amandine was aan het vissen in de IJslandse wateren, maar ook de Pelagus, de Oostende 202, en die had motorpech. De motor was gedeeltelijk ontploft. Ze waren rond de Vestman-eilanden, een bekend visserijgebied daar. De Amandine helpt de collega's, sleept hem op, maar bij het binnenhalen van de visboel van de Pelagus wordt een bemanningslid van de Amandine gewond, verliest zijn duim. De Amandine laat de sleep los en gaat naar de wal, vaart naar de wal om de man daar af te zetten. Keert terug, neemt de Pelagus weer op sleeptouw, maar de kabel knakt door en dan loopt de Pelagus op de rotsen. Er is wat stormweer. Bij de reddingsoperatie komen helaas twee opvarenden van de Amandine en twee redders, twee IJslandse redders, waaronder een dokter, om.
1: En dat is onlangs nog in het nieuws gekomen.
2: Ja, er is een boek verschenen in IJsland, in het IJsland trouwens, over die reddingsoperatie. En de toenmalige scheepsjongen die het wel overleefd heeft, Bart Gulpen, die is daar bij de presentatie aanwezig geweest.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het bijna zeker, ja, die muggen.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn heel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
3: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Vincent Koolmans bracht recent zijn tweede album Dark Dog uit. Op zaterdag 23 mei om 8 uur treedt hij samen met de Oostense zangeres Free Mechelen en muzikant Jonas Bruineel op in het Spaans Tolhuis aan de Vaartdijk Zuid 12 in Oudenburg. Tickets kosten €12 en zijn enkel te reserveren via info@spaanstolhuis.be.

0: Het is nu 8 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Richie van Damme is een Oostense hiphopper en songwriter die bekend is als Madsen. Hij brengt in 2010 zijn eerste album uit. Madsen hecht veel belang aan het visuele en bij veel van zijn nummers horen clips. In het verleden traden onder meer Hercele, Lieven Verstraeten en Maurits Engelen erin op. Richie van Damme wil ook een stem zijn voor de Oostense muzikanten. Zo ijvert hij voor meer repetitieruimtes in de stad. Na 5 albums blijft Van Damme ook in 2021 muziek maken. Hij neemt met zijn zoon het nummer Son op, waarop beide te horen zijn. Hier zijn Madsen en MC Luck.
1: What the hell happened over there? Oh, come on, kid. You know, I've been there. Done it. I've seen it. You can trust me. I understand.
2: Son, I'm happy to see you bright and strong.
3: It's time for us to murder this beat. This can't go wrong.
2: You saw me mad. You saw me sin.
3: Now it's time for us to put the pieces back again.
2: Blood's the glue. Fuck the old, live the new.
3: Even if you fall, I got a lot of love for you.
2: That's what's up. That's the end. A true son, a true friend.
3: That's what I meant.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 9:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: is nu 9 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de playoffs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
3: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
4: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
4: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Radio Noordzee.
2: Een hele goede avond.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
2: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
3: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
4: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 10 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
4: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
3: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parquet onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens wel 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

chercher la beauté, chercher la vérité.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
2: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
3: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
4: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Sander.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e Modelbouw Happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e Modelbouw Happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 9:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: please, just don't let me go.
1: Een zachte avond tot middernacht, hier bij Radio Noordzee.

0: Het is nu 11 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar dat ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Een anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is the playoffs. We're going to see another Brussels. They'd be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Hans Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.

Je bent een heel leuke verschijning, wat je noemt een knappe griet. Maar je bent toch zo berekend, nee, warmbloedig ben je niet. Je ogen zijn de ogen van een goudvis. Ze zeggen niets, maar maken slechts bang.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

0: Het is nu 12 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
2: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
3: Cultbiz is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Ah.

James, how the hell do we get those diamonds down again?

What's your name? Dit voorjaar staat er in Breidenen opnieuw een inspraakronde op het programma. De wijkvergaderingen staan open voor alle inwoners uit de wijk. Wie een vraag heeft of wil vertellen wat er leeft in de wijk, kan van deze gelegenheid dus gebruik maken. De wijkvergaderingen, die telkens starten om 7:30, vinden plaats op volgende data en locaties. Op donderdag 28 mei, voor Viconje Groenendijk, in het Riekewaardshof aan de Zwanenstraat 11. Op maandag 1 juni voor Bredene Duinen, in het lokaal dienstencentrum De Kateien aan de Duinenstraat 106.

0: Het is nu 1 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
4: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dat zijn dan natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
3: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parquet onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reekse aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens wel 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
3: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
3: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
3: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
2: Waar staan de brievenbussen?
3: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties. Doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
2: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
3: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

Voor de derde keer verzamelen de betere springruiters en paarden in Middelkerken voor een nieuwe editie van Beach Jumping Middelkerken. 4 dagen, van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei, smelt een topcompetitie, zomerse sfeer en sportief spektakel samen op het strand aan de Louis Logierlaan in Middelkerken.

0: Aan de kust.
1: Noordzee.
2: Je n'ai jamais dit à personne.

0: Het is nu 2:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Noordzee-regionieuws.
3: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.